0: Ah, c'est toi, regarde. C'est fait pour nous. C'est pour vous. C'est réel, c'est pas mon vieux.
1: C'est réel, c'est réel.
0: Ah, c'est toi, regarde.
1: C'est mon astro, c'est mon astro. Ouais.
0: Bep, bep, bep. Bep, bep, bep. Bep, bep, bep. Bep, bep, bep.
1: T'entends ou quoi? Ouais.
0: Bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, b